U hoorde het pianoconcert nummer 23 in A groot van Wolfgang Amadeus Mozart. Door de Academy of St. Martin in the Fields met Alfred Brendel aan de piano. Ook het volgende concert, het 26e, werd geschreven voor een uitvoering op een van Mozarts abonnementsconcerten. Zijn grootste roem dankt het echter niet aan een commerciële uitvoering. In 1790, een jaar na de première, klonk dit concert bij de kroning van keizer Leopold II. Zo kreeg het werk de bijnaam Krönungskonzert. We gaan deze keizerlijke muziek nu horen, weer uitgevoerd door Alfred Brendel en de Academy of St. Martin in the Fields.

De laatste tonen van het Krönungsconcert Mozart, 26e pianoconcert in D-groot met Alfred Brendel en de Academy of St. Martin in the Fields. Tot zover Sanssouci voor vandaag. Mozart heeft nog 25 andere pianoconcerten geschreven, plus een handvol concerten voor andere instrumenten. U zult dit soort muziek in de toekomst dus zeker vaker bij ons horen. Dit was Sanssouci bij de Concertzender, samengesteld door Wouter Steenbeek.

Welkom bij de Concertzender. Cello en contrabas. Vandaag deel 2, Giovanni Battesini. Duetten voor twee contrabassen. De Paganini van de contrabas is ongetwijfeld Giovanni Battesini. Deze contrabas-virtuoos heeft veel muziek geschreven voor, ja, hoe kan het anders, de contrabas. Zo zijn er ook een aantal jeugdwerken. De drie duetten voor twee contrabassen. Deze duetten hoort u zo meteen door de contrabassisten Ovidiu Badila en Wolfgang Güttler. We beginnen met Grand Duetto nummer 1. Dit is een duet alsof het komt uit een opera van Bellini. Hier zijn Ovidiu Badila en Wolfgang Güttler.

1847, van Rotterdam naar Den Haag. Jan Kober dirigeerde het Nationaal Jeugdharmonieorkest met een uitvoering van Schravenhaagse spoorweggalop van François Dunkler. Johannes Verhulst was rond 1845 nog duidelijk beïnvloed door Mendelssohn en Schumann. Dat horen we in De Gruß aus der Fernen, opus 7.

Gruß aus der Fernen, op 7, van Johannes Verhulst, die in zijn tijd toch al heel belangrijk was in de Nederlandse muziek. Zijn naam vindt u ook terug op het balkon in het Concertgebouw in gouden letters. Het Nationaal Jeugdorkest, Harmonieorkest onder leiding van Jan Kober speelde dit werk van Johannes Verhulst. Dan gaan we nu verder met de potpourri karakteristieke. Den Brug over den Oceaan van de Arnhemse kapelmeesters Albert Groent en Johan Wilhelm Knol. In dit werk wordt een bootreis beschreven naar Amerika in alle geuren en kleuren.

Dat was een zoekplaatje in deze potpourri. Ik hoorde die forellen van Schubert en nog wat volksliederen. De potpourri karakteristieke. Den brug over den oceaan. Van Albert Groent en Johan Wilhelm Knol. Jan Kober dirigeerde het Nationaal Jeugd Harmonieorkest. De 19-jarige student klassieke talen Alfons Diepenbrock schrijft in 1882 voor het eerste lustrum van het Amsterdamse studentenkoor een academisch feestmars.

Gaudeamus en Jovivat. Ja, het was ook een academische feestmars uit 1882 van Alfons Diepenbroek. Het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober speelde dit. Zij verlaten nu het podium en we zetten daar twee vleugels neer. Twee oude vleugels, een Bechstein uit 1870. En daarachter nemen Wieneke Jordans en Leo van Doeselaar plaats. En ze spelen vierhandig twee stukken van Ferdinand Oberstadt uit 1880.

0: En dat was tot besluit het duo Wieneke Jordans en Leo van Doeselaar op twee grand piano's van Bechstein uit 1870 met twee stukken van Ferdinand Oberstadt. Dit programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.
1: Orgelwerk. Oude muziek op historische orgels elke tweede maandagavond van de maand tussen 7 en 8 uur. In dit programma is de langlopende serie Onbekende Orgels in Groningen te horen, met voornamelijk barokmuziek. Luister dus naar Orgelwerk.

Dit is de Concertzender met het programma De Wandeling, waarin vandaag aandacht voor de componist Enescu. George Enescu wordt geboren in 1881 te Liveni in Roemenië. Als muzikaal wonderkind gaat hij studeren in Wenen en later vervolgt hij zijn studie in Parijs bij onder meer Massenet en Fauré. Als vioolpedagoog krijgt hij bekende leerlingen als Yehudi Menuhin en Arthur Grumio. Enescu liet maar 33 opusnummers na. Hij was zo'n perfectionist dat hij de meeste van zijn werken niet liet uitgeven. Zijn composities zijn niet vooruitstrevend, maar ze zijn wel belangrijk vanwege de aandacht die hij gaf aan de Roemeense volksmuziek. We gaan luisteren naar Enescu's strijkkwartet opus 22, nummer 2 in G groot uit 1951. Het wordt gespeeld door het Quatuor Atheneum Enescu.

U hoorde het Quatuor Ateneum Enesco met strijkkwartet nummer 2 van Georges Enesco. We gaan verder met een kort werk voor viool en piano van Enesco, Obade, uitgevoerd door het duo Orfeo, dat bestaat uit Vita en Ismael Wallace.

Duo Orfeo speelde Obade voor viool en piano van George Enescu. Ten slotte Enescu's sonate opus 26 nummer 2 voor cello en piano. U hoort Viviane Spanogen en André de Grote.

Dit was cellosonate nummer 2 van Enescu, uitgevoerd door Viviane Spanhoge en André de Grote. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Georges Enescu. De muziekkeuze is van Jan Kruid met dank aan Muziek Web Rotterdam, samenstelling techniek en presentatie Bart de Neven.

Dit is de Concertzender en u luistert naar deel 4 van de serie 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Met vanavond muziek van Henri Vieuxtemps en César Franck. Henri Vieuxtemps, de vioolvirtuoos en componist uit Verviers, studeerde bij de Belgische violist Charles-Auguste de Berriot en was daarna overal te horen, natuurlijk ook met werk van hemzelf. We luisteren dadelijk naar de twee laatste vioolconcerten die allebei postuum verschenen. We beginnen met het zesde vioolconcert, opus 47 uit 1865. We horen de Franse violist Gérard Poulet en Pierre Bartholomé dirigeert het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik.

Dat was het zesde vioolconcert van Vieux Temps. U hoorde de violist Gérard Poulet en het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Pierre Bartholomé. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het zevende vioolconcert, opus 49 uit 1870.

De violist Gérard Poulet speelde het zevende vioolconcert van Henri Vieuxtemps. En we hoorden het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Pierre Bartholomé. We gaan verder met een tijdgenoot van Vieuxtemps, de in Luik geboren César Franck. Hij ging al op 13-jarige leeftijd samen met zijn ouders naar Parijs en werd in 1837 Fransman. Naast religieuze muziek heeft Franck ook mooie postromantische symfonische gedichten op papier gezet, zoals Les Djinns uit 1884. Paul Strauss dirigeert het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik.

En dat was tot slot Les Djinns van César Franck met het Koninklijke Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss. Voor reacties kunt u terecht op klassiekemuziek@concertzender.nl. En dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

We gaan bij de Concertzender verder met een nieuwe aflevering van De Wandeling. Dit is de derde aflevering van een serie uitzendingen over kamermuziek van componisten die opgeroepen werden om zich of zich hebben aangemeld mee te vechten in de Eerste Wereldoorlog. En deze oorlog wordt ook wel de Grote Oorlog genoemd. Veel van deze componisten hebben die oorlog niet overleefd of ze bleven hun verdere leven getekend door de opgelopen blessures. We geven een postuum eerbetoon aan deze componisten, met vandaag aandacht voor de muziek van een aantal Britse componisten. We beginnen met de Verlern Songs van de Schotse componist Cecil Cold in een arrangement voor ensemble en sopraan van Julien Salamcour. De composities van Coles werden pas in 2001 bij toeval ontdekt en dat gebeurde tijdens de renovatie van een school waar Gustav Holst destijds werkte. En Coles had zijn werken bij deze Holst in bewaring gegeven toen hij met zijn legeronderdeel naar Frankrijk vertrok. U hoort het Hornstein Ensemble met de sopraan Barbara Krieger, de Verlern Songs.

De Verlaine Songs van de Schotse componist Cecil Coles door het Hornstein Ensemble met sopraan Barbara Krieger. Dan gaan we verder met drie liederen van William Dennis Brown. Hij kwam in 1915 om het leven als marinier tijdens de gevechten bij Gallipoli in de hak van Italië. U hoort de tenor Martin Hill, begeleid door pianist Clifford Benson, in achtereenvolgens Arabia, Epitaph on Salad Hill Pavey en To Graziana, Dancing and Singing.

Dit is de Concertzender met een late wandeling. De minder bekende Richard Strauss. Aflevering 2 van 2, getiteld Melodrama's. En we hebben dus 2 melodrama's te verwachten. We beginnen met Das Schloss am Meere, AV92. Strauss componeerde dat in 1899. Het is op tekst van Ludwig Uhland. Elisabeth Voska is de recitante en verder hoort u Karl Hermann Mongrovius piano.

0: wohl sah ich die Eltern beide. Ohne der Kronenlicht. In schwarzem Trauerkleide. Die Jungfrau sah ich nicht.
1: Dit is de late wandeling van de concertzender. En u hoorde Das Schloss am Meere, AV 92 van Richard Strauss, op tekst van Ludwig Uhland. Recitante was Elisabeth Woska en verder hoorde u Karl Hermann Mongrovius piano. Het volgende werk van Richard Strauss heet Enoch Arden, opus 38 op tekst van Tennyson. Uitgevoerd door opnieuw Elisabeth Woska met pianobegeleiding van Begonia Uriarte.

Dat was Enoch Arden, opus 38 van Richard Strauss. In een uitvoering door Elisabeth Woska met pianobegeleiding van Begonia Uriarte. Een late wandeling wordt voor de concertzender samengesteld door...

delen uit de Etudereeks Gradus ad Parnassum van Clementi door Alessandro Marangoni. Clementi had een aantal beroemde leerlingen. Operacomponist Giacomo Meyerbeer was er één van en Clementi gaf ook les aan een pianist die later werd beschouwd als de grootste virtuoos aller tijden, niet alleen qua techniek, maar ook op het gebied van expressie. Hij heette Ignaz Moscheles. Hij kwam oorspronkelijk uit Praag, maar zwierf als veelgevraagd pianist door heel Europa. Beethoven gaf hoog over hem op. In 1821 componeerde hij een concertetude bijgenaamd La Forza, de kracht. In het voorwoord schrijft hij dat hij bedoeld is om de ergste technische problemen de baas te worden. U hoort Noel Lee.

Noel Lee speelde de concertetude La Forza van Moscheles. 6 jaar later schreef Moscheles 24 etudes opus 70 die snel populair werden en veel collega's inspireerden om zich ook maar eens op het etudepad te begeven. Chopin.

Etude in F-klein van Mendelssohn. Felix Mendelssohn moet een pianistisch wonder zijn geweest. In tegenstelling tot veel collega's gebruikte hij zijn virtuositeit nooit voor de show. Aan Moscheles schreef hij zelfs een keer: "Ik beleef aan holle virtuositeit net zo weinig plezier als aan koorddansers of acrobaten. Als je daarnaar kijkt, heb je tenminste nog het primitieve genoegen dat je constant bang bent dat ze hun nek zullen breken. Maar waarom vertellen ze me toch voortdurend dat dat nou is wat het publiek wil? Ik hoor ook bij het publiek en ik wil juist het tegenovergestelde." Tot zover die brief. Maar toch heeft ook Mendelssohn een paar halsbrekend moeilijke etudes geschreven. In die stukken horen we duidelijk de essentie van Mendelssohns karakter. Ze zijn vaak zeer zangerig en melodieus en de begeleiding is een en al rusteloze beweging. In een brief schreef Mendelssohn vanuit Londen: "Alles wat ik aan pianomuziek in mijn hoofd heb is net zo rustig als de Cheapside." Mendelssohn bedoelde dit ironisch, want de Cheapside is een van de allerdrukste en meest chaotische buurten van Londen. We gaan nu luisteren naar twee etudes van Mendelssohn, gespeeld door de jonge Franse pianist Bertrand Chamaillou.

Eén etude van Mendelssohn heb ik voor het laatst bewaard, omdat ik daarvan een unieke uitvoering heb gevonden. Het is een opname uit 1927, maar door het gekraak heen kan je horen dat hier een grootmeester aan het werk is. Zijn razendsnelle vingers lijken de toetsen nauwelijks te raken. Nog sterker, misschien mist hij wel eens een enkel nootje, maar je wordt als luisteraar zo meegezogen dat je dat nootje zelf wel invult. We gaan luisteren naar Sergei Rachmaninov.

Zo speelde Rachmaninoff in 1927 de F-groot etude van Mendelssohn. Een andere beroemde pianovirtuoos uit die periode was Johann Nepomuk Hummel. Dat roem vergankelijk is, dat wisten we al. Maar zelden vertoonde een populariteitscurve zo'n dramatische val als die van Johann Nepomuk Hummel. Tijdens zijn leven leek hij voorbestemd om onsterfelijk te worden, maar vrijwel meteen na zijn dood luisterde niemand meer naar zijn muziek. In de Grove Dictionary of Music, het lijvige Walhalla voor muzikologen, stond in de editie van 1889 nog dat Hummel het goed zou doen als kampioen van de middelmatigheid. Er verschijnen tegenwoordig redelijk wat cd's met werken van hem, maar je ziet nog steeds weinig gezichten oplichten bij het noemen van zijn naam. Geboren in Bratislava verhuisde Hummel, net als veel andere muzikale bohemers, naar Wenen. Hij was een wonderkind en vanaf zijn 8e inwonend leerling van Mozart. Daarna kreeg Hummel compositieles van Clementi en Salieri. Haydn trainde hem in het orgelspel. Rond zijn 15e was hij al beroemd als pianovirtuoos. Met zijn vader ging hij jaren op tournee in heel Europa, zelfs in Rusland speelde hij. Hij was bevriend met Beethoven, later kregen ze ruzie, maar daarin stond Hummel niet alleen. Tot zijn kennissenkring behoorden ook Goethe, Weber, Schubert, Mendelssohn en Chopin. Die laatste twee hebben veel aan Hummels muziek ontleend. Schumann heeft meerdere keren geprobeerd pianoles van hem te krijgen zonder succes. Liest ook, maar zijn vader kon het lesgeld gewoon niet betalen. Een belangrijke pijler van Hummels roem was zijn fabelachtig improvisatievermogen. Van achter het klavier riep hij: "Zing eens een liedje!" en improviseerde dan briljant, soms wel anderhalf uur. Normaal besteden algemene boeken over componisten nauwelijks aandacht aan hun uiterlijk. Hummel vormt een uitzondering. Hij had een foeilelijk, pokdalig gezicht en een tik. Tijdens het spelen zat hij constant te puffen en te blazen. Zijn slecht zittende kleren waren kletsnat van het zweet. Aan alle vingers droeg hij kostbare ringen met diamanten. Later werd hij zo wanstaltig dik dat er een hap uit zijn eettafel gezaagd moest worden. Je vraagt je af hoe dat dan moest met piano spelen. Ook hij componeerde etudes. Hier komt er één of twee misschien als we het halen. Hij wordt gespeeld door Danielle Laval. En ik neem meteen afscheid, want we zijn bijna door de tijd heen. Dit programma over de piano-etude werd samengesteld door uw presentator Thijs Bonger, techniek Rob Vlaar. Op 12 januari volgt deel 2. En dan nu Hummel, twee etudes uit opus 125. De eerste is duidelijk door Bach geïnspireerd.

Dat was Hummel. U luistert naar de Concertzender. Voor de exacte programmagegevens is het beste adres nog altijd een internetadres. www.concertzender.nl www.concertzender.nl. Voor €25 per jaar, meer mag natuurlijk ook, wordt u vriend van de Concertzender. U helpt ons dan om door te gaan met het uitzenden van muziek die je niet dagelijks hoort. Wilt u meer weten? Ga naar dezelfde website www.concertzender.nl. Uw steun is

Hier is de Concertzender met het programma De Wandeling. Vandaag gaan we luisteren naar kamermuziek van Paganini. De Italiaanse componist Niccolò Paganini wordt geboren in 1782 te Genua. Hij overlijdt op 57-jarige leeftijd in Nice. Zijn eerste lessen op viool en gitaar krijgt hij van zijn vader, een havenarbeider. De lessen gingen gepaard met stokslagen, maar de resultaten waren opmerkelijk. Op 8-jarige leeftijd schreef de kleine Niccolò zijn eerste vioolsonate. Na een paar jaar kreeg hij officieel les en de successen van het wonderkind bleven niet uit. Hij werd uitgeroepen tot de grootste violist van Italië. Laten we gaan luisteren naar Paganini's gitaarkwartet nummer 7, gespeeld door Quartetto Paganini.

U hoorde Quartetto Paganini met gitaarkwartet nummer 7 van Niccolò Paganini. De virtuoos Paganini heeft veel betekend voor de ontwikkeling van het vioolspel en viooltechniek. En dit komt mede doordat hij leed aan het syndroom van Marfan. Een van de kenmerken daarvan zijn de lange en zeer bewegelijke zogenaamde spinnenvingers die Paganini bij het vioolspel goed van pas kwamen. Voor u speelt nu Stefan Milenkovic Paganini's Thema variato per violine.

Stefan Milenkovic bracht Thema Variato per Violine van Niccolo Paganini, met excuses voor de storing in de cd. Het leven van Paganini was vol mysterie. Hij is jaren spoorloos geweest, zijn ongelofelijke techniek zou door een pact met de duivel gekocht zijn en hij speelde 's nachts op kerkhoven. Daarnaast schminkte Paganini voor het effect tijdens optredens zijn gezicht wit. Tot slot van deze uitzending klinkt zijn Serenade Terzetto door Pierre Lénaire alt viool, Nelly de Camp gitaar en Cyril Lacroux op cello.

Dit was Paganini's Serenade Terzetto door Pierre Lénard altviool, Nelly de Camp gitaar en Cyril Lacroux cello. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Niccolò Paganini. De muziekkeuzes van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam. Samenstelling, techniek en presentatie Bart de Neve.

U luistert naar de Concertzender en we gaan luisteren naar de Zweedse symfonie deel 2. En die gaat over de periode 1831 tot 1842. De Zweedse componist Adolf Frederik Lindblad is duidelijk geïnspireerd door Beethoven. Dat kunt u misschien zelfs zo gaan beluisteren als u hoort zijn eerste symfonie in C uit 1831. En deze symfonie wordt uitgevoerd door het Stockholm Philharmonisch Orkest onder leiding van Okko Kamu.

liederen van Jules Massenet, José Van Damme en Jean-Philippe Collard en cellist Guy Roguet. Van Massenet zong hij de titelrol in de opera Don Quichotte. Hij deed dit bij de Munt in Brussel, het operahuis waar hij uiteindelijk 40 jaar op de planken stond. Reizend over de hele wereld, van de ene grote productie naar de andere, kwam hij toch altijd weer naar de Munt. Don Quichotte van Massenet. Maar hij speelde ook in 1997 Don Quichotte in L'Homme de la Mancha, de man van La Mancha. De rol die Jacques Brel 30 jaar eerder had vervuld. Hij deed dat in twee series voorstellingen bij de Opera Royale de Wallonie in Luik. En dan zong hij ook de Don Quichotte liederencyclus van Jacques Ibert en van Maurice Ravel. Ravel schreef de liederen in 1933 eerst voor bariton en piano, maar maakte later een orkestbewerking. De legendarische bas Fyodor Chaliapin was de eerste die ze uitvoerde. Luistert u nu naar José Van Damme met het Orchestre de l'Opéra de Lyon, dat gedirigeerd wordt door Kent Nagano. Don Quichotte à Dulciné. Eerst chanson romanesque, dan chanson épique en dan chanson à boire. Je bois à la joie. Ik drink voor mijn plezier.

Maurice Ravel, Don Quichotte à Dulciné, José Van Damme, samen met het orkest de l'Opéra de Lyon, dirigent is Kent Nagano. In een interview zei Van Damme het volgende: ik hou van uitdagingen op voorwaarde dat ze artistiek verantwoord zijn en bijdragen tot het werk. Hij deed die uitspraak in een discussie over hedendaagse regieconcepten, waar regelmatig de partituur en libretto ver uit elkaar gedreven worden. Hij heeft zich nooit beperkt tot de grote operaklassiekers, maar heeft zich met evenveel toewijding het 20e eeuwse repertoire eigen gemaakt. Bekijk zijn enorme discografie. Debussy, Messiaen, Turufle, Alban Berg, aan. Maar steeds ook weer liederen. Met het Vlaams Radioorkest ondernam hij diverse tournees met Mahlers liederen. En hij maakte veel cd's met liederen van Schubert, Schumann, Duparc, Brahms en Van Wolf. Hij werkte veel samen met de Poolse pianist Maciej Pikulski. En van Ugo Wolf namen de beide heren de drie Hafenspieler liederen op. De tekst is van Goethe. Wer sich der Einsamkeit ergibt, an die Türen will ich schleichen, wer nie sein Brot mit Tränen aß.

pianist Maciej Pikulski en bariton José Van Damme van Hugo Wolf de drie harfenspielerlieder. Mijn vrouw en mijn hond zullen nog het meest blij zijn, zei José Van Damme nadat hij bekend maakte te gaan stoppen na een carrière van ruim 50 jaar met veel reizen en zelden thuis zijn. Hij werd in 1998 nog tot baron benoemd, uit erkenning voor zijn grote carrière. De nu 76-jarige José Van Damme leidt sedert een aantal jaar het opera- en lieddepartement van de muziekkapel Koningin Elisabeth. Ik sluit dit programma over de Belgische basbariton José Van Damme af met de eerste twee van de Sechs Monologen aus Jedermann, een werk van Frank Martin, geschreven in Zwitserland in 1943. In de programmagids op concertzender.nl vindt u een overzicht van de liederen uit dit programma. Nu José Van Damme samen met Orchestre de l'Opéra de Lyon onder leiding van Kent Nagano. En tot een volgende keer.

Dag luisteraars, welkom bij de Concertzender. We gaan verder met onze programmareeks Masumi Nagasawa en haar bijzondere harpen. In dit deel 4 hoort u muziek van François-Joseph Naderman. De harpiste Masumi Nagasawa staat stil bij de muziek van Naderman. Deze harpist, componist en harpbouwer stond aan de wieg van de ontwikkeling van de harp en de harpmuziek in de vroege 19e eeuw. Zo zijn er 7 sonates die in 1832 verschenen. Masumi speelt deze sonates op een Naderman harp uit 1815. We beginnen met de eerste sonate.

Dat was de eerste sonate voor harp van Naderman. U hoorde harpiste Masumi Nakasawa op een enkel pedaalharp van Naderman uit 1815. Zij gaat nu verder met de tweede sonate.

Masumi Nagasawa speelde op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815 de tweede sonate van Naderman. We gaan nu luisteren naar de derde sonate en dit is een werk dat niet uit twee, maar uit drie delen bestaat.

Dat was de derde sonate van François-Joseph Naderman, gespeeld door Masumi Nagasawa. En na de derde sonate volgt nu juist de vierde sonate. Masumi Nagasawa, enkel pedaalharp, uit 1815.

Dat was de vierde sonate voor harp van François-Joseph Naderman. We gaan verder met de vijfde sonate, uitgevoerd door Masumi Nagasawa op enkelpedaalharp.

Harpiste Masumi Nagasawa speelde de zesde harpsonate van Naderman. Zij gaat nu verder met de zevende en laatste harpsonate.

Dat was de zevende en laatste harpsonate van François-Joseph Naderman. U hoorde harpiste Masumi Nagasawa op de enkelpedaalharp uit 1815 van Naderman. Masumi speelt nu nog van dezelfde componist de Etude Fantastique in F groot.

Dat was tot slot de Etude Fantastique in F groot van François-Joseph Naderman. Masumi Nagasawa speelde dit op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. Cassandra van Acht stelde dit programma samen. Voor zover de tijd het toelaat is hier de Etude Fantastique in Bes van François-Joseph Naderman. U hoort Masumi Nagasawa, enkelpedaalharp, Naderman uit 1815.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar deel 4 van Latijns-Amerika en Curaçao. Vandaag danzón. De dans neemt in de Latijns-Amerikaanse muziek een belangrijke plaats in en dat horen we vanavond met het Simón Bolívar Symfonieorkest, dit keer onder leiding van Karen Lynn Wilson. We beginnen met de Cubaanse componist, advocaat en rechter Alejandro García Corla. Hij schreef in 1927 Tres Danzas Cubanas. Dit werk onderstreept de stijl van deze componist met zijn Afro-Cubaanse ritmes.

Dit was Tres Danzas Cubanas van Alejandro García Caturla. U hoorde het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela onder leiding van Kerry Lynn Wilson. De Braziliaan Oscar Lorenzo Fernandez schreef in 1930 Batuque, een kleurrijk Afrikaanse dans. In 1941 nam hij deze dans op in zijn opera Malazarte. De Afrikaanse dans komt ook voor in de Braziliaanse populaire muziek.

Batuk van Oscar Lorenzo Fernandez werd uitgevoerd door het Simon Bolívar Symfonieorkest van Venezuela onder leiding van Carrie Lynn Wilson. We gaan nu naar Mexico. Silvestre Revueltas was in het begin van de jaren 30 van de vorige eeuw op reis naar Janitzio. Dat is een eiland bij het meer van Pátzcuaro. In 1933 schreef hij er een muzikaal gedicht over dat eigenlijk een mooie muzikale ansichtkaart is. Luistert u maar.

Janitzo van Silvestre Vueltas. In Mexico City is er een beroemd park, Chapultepec. Over dit park schreef de Mexicaan Carlos Chávez een werk met de gelijknamige titel. We horen populaire Mexicaanse melodieën. Oorspronkelijk had dit werk een andere naam, namelijk de Republikeinse Ouverture. Het werk lijkt een beetje op Central Park van Charles Ives.

Dat was Jabotepec van Carlos Chavez met het Simón Bolívar Symfonieorkest onder leiding van Carrie Lynn Wilson. Dezelfde uitvoerende blijven bij Chavez. In 1937 haalde de componist uit de kast de Chaconne in E van Dietrich Buxtehude. Buxtehude schreef dit voor orgel. Chavez maakte er twee bewerkingen van. Eén voor kamerorkest en één voor groot symfonieorkest. Die laatste horen we nu met het Simón Bolívar Symfonieorkest onder leiding van Carrie Lynn Wilson.

Nog één keer dirigeerde Carrie Lynn Wilson het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela. U hoorde de Chacón in E in de versie van Carlos Chávez. We gaan weer naar Mexico en het Staatssymfonieorkest van dit land. Ze staan onder lijn van Enrique Batis. Het eerste nummer op het programma, Mexicaanse landschappen, ook weer van Carlos Chávez. En u hoort het in alle kleuren van de regenboog.

Het Staatssymfonieorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batis speelde Mexicaanse landschappen uit 1943 van Carlos Chávez. Dan nu nog de Cantos de México, ook van Chávez, een werk uit 1933 en een werk dat geschreven is voor Mexicaanse instrumenten.

Dat was tot slot de Cantos de México van Carlos Chávez. Enrique Batis dirigeerde het Staatssymfonieorkest van Mexico. Dit programma werd samengesteld door Cassandra van Acht.

Dit is de concertzender met het programma De Wandeling, waarin vandaag aandacht voor de componist Enescu. Georges Enescu wordt geboren in 1881 te Liveni in Roemenië. Als muzikaal wonderkind gaat hij studeren in Wenen en later vervolgt hij zijn studie in Parijs bij onder meer Massenet en Fauré. Als vioolpedagoog krijgt hij bekende leerlingen als Yehudi Menuhin en Arthur Grumio. Enescu liet maar 33 opusnummers na. Hij was zo'n perfectionist dat hij de meeste van zijn werken niet liet uitgeven. Zijn composities zijn niet vooruitstrevend, maar ze zijn wel belangrijk vanwege de aandacht die hij gaf aan de Roemeense volksmuziek. We gaan luisteren naar Enescu's strijkkwartet opus 22, nummer 2 in G groot uit 1951. Het wordt gespeeld door het Quatuor Ateneum Enescu.

Charles Villiers Stanford componeerde deze serenade, oftewel het nonet in F. U hoort het ensemble Capricorn. Tijdens de Eerste Wereldoorlog componeerde Edward Elgar een aantal gelegenheidswerken, duidelijk gerelateerd aan de omstandigheden. Zo schreef hij Carillon en Polonia. Dat laatste is een werk over de oorlog in Polen. Muziek die toen met veel succes werd uitgevoerd, maar na de Eerste Wereldoorlog grotendeels de vergetelheid inging. Tot zijn bekendste werken uit deze jaren behoort The Spirit of England, opus 80. U hoort een uitvoering door Susan Gritton, sopraan, Andrew Kennedy, tenor, David Lloyd Jones dirigeert het BBC Symfonieorkest en koor. The Spirit of England van Edward Elgar.

Spirit of England, opus 80 van Edward Elgar. Muziek die in 1917 haar première beleefde. Nu hoorde u Susan Gritton sopraan, Andrew Kennedy tenor. Het BBC Symfonieorkest en koor stonden onder leiding van David Lloyd Jones. Gordon Jacob behoorde tot de jongere componisten die zich duidelijk plaatsten in de traditie van Elgar. In Elgar's sterfjaar 1934 componeerde Gordon Jacob zijn eerste hobo-concert. Jacob is trouwens ook een leerling van Stanford die u eerder in dit programma hoorde. Ruth Bollister is de soliste, terwijl Stephen Bell het Elgar Kamerorkest dirigeert. Gordon Jacob, eerste hobo-concert.

Arias uit Il Nascimento dell'Aurora, een festa pastorale van Tommaso Albinoni, uitgevoerd door countertenors Radu Marian en Terry Y, begeleid door Klemencic Consort onder leiding van René Klemencic. Het uur is bijna om. U luisterde naar de eerste uitzending van de componist van de maand maart, Tommaso Albinoni. Deze maand zal dus op de concertzender regelmatig van Albinoni te horen zijn. We gaan tot slot nog draaien het concerto voor viool en strijkers nummer 1 in Bes. Dan hoort u violist Andrew Manzi als solist en hij wordt begeleid door de Academy of Engine Music onder leiding van Christopher Hogwood. Dank voor het luisteren. Dit programma werd samengesteld en gepresenteerd door Agnes van der Horst, techniek Ronald Visser.

Luisteraars, dit is de Concertzender met een portret van een vrijwel vergeten componist. In 1827 verschenen er 8 pianostukken van Schubert met een enigszins improvisatorisch karakter. Het genre kreeg de benaming impromptu, een woord dat het goed deed in de ontluikende romantiek. De term is daarna door veel collega-componisten gebruikt, bijvoorbeeld door Chopin, Schumann en Fauré. Vrijwel iedere pianoliefhebber kent die impromptus van Schubert en veel amateurpianisten hebben zich er ook aan gewaagd. Maar wat bijna niemand weet, is dat al 7 jaar voor Schubert een andere componist een serie stukken had geschreven die ook werden aangeduid als impromptu. Dus die titel komt niet zomaar uit de blauwe hemel vallen, zeker als je bedenkt dat beide componisten in Wenen werkten en goed met elkaar bevriend waren. Laten we maar eens zo'n impromptu draaien van deze vriend, die trouwens 6 jaar ouder was dan Schubert. Hij werd gespeeld door Radoslav Kvapil.

Radoslav Kvapil met een impromptu van een vriend van Schubert. Goed geschreven muziek, vind ik. Het is een beetje een mengvorm tussen vroege Beethoven en Schubert. De componist ervan was afkomstig uit dat deel van het Habsburgse Rijk dat al door Mozart was betiteld als verreweg het muzikaalste. De Engelse muziekjournalist Charles Burney noemde de streek het conservatorium van Europa en men zei dat daar ieder kind werd geboren met een viool in de wieg. En dan bedoel ik Boheme, van waaruit een complete componistendiaspora op gang kwam. Ik noem een paar namen van in het buitenland werkende Bohemers: Reicha, Stamitz, Dussek, Benda, Kaliwoda, Krommer, Van Hal, Hummel en Moscheles. De laatste twee komen straks nog aan bod, maar voordat ik u de naam van de componist noem waar het vandaag om gaat, wil ik eerst nog een impromptu van hem laten horen waar Schubert wel erg goed naar geluisterd heeft. Deze wordt uitgevoerd door een Russische specialiste op de fortepiano, Olga Tverskaya.

Impromptu, opus 7, nummer 3, door Olga Tverskaya. Lijkt verdacht veel op Schubert, vind ik. Ik ben bang dat u de naam van de componist nog nooit bent tegengekomen. Hij heette Jan Watslav Voršišek. Je schrijft Voršišek, maar dan met omgekeerde dakjes op de R en de S. Voršišek werd geboren in 1791 in Noordoost-Bohemen, niet ver van de grens met Polen. Zijn strenge vader was onderwijzer, koordirigent en organist. Van hem kreeg hij vanaf zijn derde les op de piano, het orgel en de viool. En hij begon al heel vroeg te componeren. Op zijn zevende verving hij de organist van een kerk in de buurt. Hoe zou dat met die pedalen zijn gegaan, vraag je je dan af als je dat leest. Rond zijn tiende maakte hij gigantische voetreizen en trad in diverse steden op als wonderkind op de piano. Op zijn repertoire stond een pianoconcert van Mozart en een paar eigen werken, maar die zijn jammer genoeg verloren gegaan. Een gravin uit zijn geboortedorp vond het joch zo talentvol dat ze voor hem een middelbare schoolopleiding bekostigde in Praag. Op het Jezuïtengymnasium in de Malastrana-wijk deed hij natuurlijk dienst als schoolorganist en hij zette ook Latijnse teksten op muziek. Tussen 1810 en 1813 studeerde hij filosofie, wiskunde en esthetica in Praag. En hij begon ook aan een rechtenstudie. Al zijn vrije tijd besteedde hij aan muziek. Tijdens zijn verblijf op de universiteit werden de grondslagen gelegd voor zijn muzikale persoonlijkheid. Daarbij speelden drie factoren een rol. Zijn fascinatie met muziek van Bach en zijn grenzeloze bewondering voor de nieuwlichter Beethoven. Diens Eroica-symfonie had hij horen uitvoeren en sindsdien kon Beethoven voor hem niet meer stuk. Er heerste in die tijd in Praag een soort Mozart-gekte, maar daar deed Voršišek niet aan mee. Niet dat hij een hekel had aan Mozart, maar hij vond Beethoven en ook Weber eigenlijk veel spannender. Niet zo gek in een tijd dat de empfindsamkeit en de romantiek de kop op begonnen te steken. En factor 3 bij zijn muzikale vorming was een gezaghebbende leraar, Watslav Tomášek, heet hij, door velen destijds aangeduid als de muziekpaus van Praag. Tegenwoordig is hij net zo obscuur als zijn leerling, Voršišek, behalve dan in Tsjechië. Deze Tomášek, vriend van Haydn en Beethoven en later ook van Schubert, was een voorloper op het gebied van korte, karakteristieke pianostukken. Hij noemde ze Eclogues en dat zijn eigenlijk gedichtjes over herders. We laten er een horen door pianist Milan Langer.

Milan Langer was dat, met muziek van Tomášek, die als leraar een enorme invloed heeft gehad op Voršišek. Hij heeft trouwens maar kort les gehad van deze Praagse muziekpaus. Voršišek zei zelf later dat ze niet verder dan de septiemakkoorden waren gekomen. In 1812 wordt er eigenlijk voor het eerst pas muziek van Voršišek uitgegeven en een jaar later begint hij aan zijn Rhapsodieën opus 1, geïnspireerd door zijn leraar Tomášek, die ook zelf een aantal stukken met die titel had geschreven. En aan hem droeg hij ze dan ook op. In nummer 12 uit de reeks kan je horen dat hij bij zijn leraar uitgebreid had kennis gemaakt met Bachs wohltemperierte klavier. En het is duidelijk dat hij ook organist was. Het stuk wordt gespeeld door Arthur Pizarro.

Rhapsody opus 1, nummer 12 van Voržišek door Artur Pizarro. Hij gaat verder met nummer 1. Toen ik dat stuk voor het eerst hoorde, dacht ik even dat het van Mendelssohn was, maar die was pas 10 toen Voržišek het werkje componeerde. En in het langzame middendeel van dit stuk loopt hij duidelijk vooruit op Schumann.

Ja, dit perpetuum mobile-achtige stuk lijkt toch echt sterk op Mendelssohn. En hij heet dus Rhapsody opus 1 nummer 1 van Voržišek. De volgende twee uit de reeks, nummers 3 en 4, ja, die lijken weer sprekend op de door hem zo bewonderde Beethoven. Ze worden gespeeld door de Portugese pianist Artur Pizarro.

Rhapsodie opus 1, nummers 3 en 4 door Arthur Pizarro. Voorzicek was intussen naar Wenen verhuisd en hij ging, ja, hij was toen zo'n 23 jaar oud, op bezoek bij de grote Beethoven. Met bonzend hart liet hij hem de schetsen voor die rhapsodieën doorkijken. Normaal was Beethoven bepaald niet scheutig met complimenten, maar nu bromde hij braaf gearbeitet. En dat wil zeggen een degelijk stuk werk. De laatste van de rhapsodieën die ik wou draaien loopt weer duidelijk vooruit op Schumann en er zit ook weer een scheutje Beethoven in. Arthur Pizarro hoort u nu met opus 1 nummer 8.

Rhapsody opus 1 nummer 8 van Voroshilov door Arthur Pizarro. Voroshilov was dus verhuisd naar Wenen. Hij zei zelf dat hij daar zijn rechtenstudie af wou maken, maar zodra hij daar woonde, werd hij het muziekleven ingezogen. In het cosmopolitische Wenen, hoofdstad van een gigantisch rijk met al die verschillende nationaliteiten, was er natuurlijk ook een boheemse lobby. Daarin werd Voroshilov al snel opgenomen en verder geholpen. Zo werd hij voorgesteld aan componist en vioolvirtuoos Spoor. En, daar had ik het al over, ook aan zijn idool Beethoven, die heel wat in hem zag. Al gauw ging het als een lopend vuurtje door de stad dat er weer een nieuwe pianovirtuoos bijgekomen was. Een die geweldig kon improviseren en ook nog eens heel goed viool speelde. Hij werd steeds vaker gevraagd op privéconcerten en hij werd een grote concurrent voor zijn landgenoot Ignaz Moscheles. Mendelssohn heeft later nog les van hem gehad, dat wil zeggen van Moscheles. En deze Moscheles hoort tegenwoordig ook niet bepaald tot de veelgehoorde componisten. Daarom laat ik hem even een muzikaal visitekaartje afgeven. Noah Lee speelt van hem een etude, opus 70, nummer 12.

Noël Lee was dat met een etude van Moscheles. En zo kreeg u een indruk over wat er zich afspeelde in de Weense arena van elkaar hevig beconcurrerende klavierleven. En wat stelde Voroshilov hier aan vuurwerk tegenover? De volgende fantasie begint nogal vredig met een soort cocktail van Mozart, Bach, Beethoven en wat Weber, maar daarna stuift hij er virtuoos vandoor en loopt vooruit op Chopin en Schumann. En dat allemaal door fortepianiste Olga Tverskaya.

tentamens. Ja, daar heeft hij bijna geen tijd meer voor. Want hij is zo druk als muzikant. Hij rent van hot naar her. Een andere landgenoot, een pianist die Wenen op dat moment onveilig maakte, was Johann Nepomuk Hummel. Ik geef even een idee van het soort muziek dat hij schreef. We draaien de finale uit een pianosonate van hem. Twee zaken vallen op. Ten eerste hoe virtuoos deze Hummel geweest moet zijn. En verder hoor je halverwege dit deel ineens een thema opduiken dat Mozart gebruikt heeft in zijn finale van zijn Jupiter-symfonie. Wat is het toch leuk als je erachter komt hoeveel al die componisten in die tijd met elkaar te maken hebben gehad. Hummel heeft namelijk als 8-jarig wonderkind 2 jaar bij Mozart in huis gewoond en gratis les van hem gekregen. Maar dan nu de finale uit Hummels sonate opus 20 door Stephen Huff.

die een afgod en Chopin schatte zijn composities net zo hoog in als die van Mozart. Schumann heeft tot 2 keer toe gesmeekt om les van hem te krijgen zonder succes. Dat was Voroshilov trouwens wel gelukt. Toen Hummel in 1816 Wenen verliet voor een baan in Stuttgart, hevelde hij zijn pianoleerlingen over naar Voroshilov. Ik had al gezegd dat Voroshilov ook zeer goed viool kon spelen. Kamermuziek was erg populair bij de rijken in Wenen, daarom heeft hij in 1819 een vioolsonate gecomponeerd. We draaien daaruit het scherzo, een krachtig stuk dat het midden houdt tussen Beethoven en Mendelssohn. En daarna het andante, net een lied van Schubert vind ik. Pavel Hula viool en Ivan Klansky piano.

pianist Stephen Huff had het maar druk met een deeltje uit een sonate van Hummel. Tegenwoordig hoor je niet zo vaak muziek van hem. Nou, dat was rond 1820 wel anders. Hij was een begrip in heel Europa. Zelfs iemand als Beethoven had groot respect voor hem. Voor Schubert was

Dat waren twee delen uit de vioolsonate van Voroshilov. Om misverstanden te vermijden, als ik zeg dat zijn muziek me soms aan Mendelssohn doet denken, dan betekent dat dat Mendelssohn door Voroshilov is beïnvloed en niet andersom. Want Mendelssohn was nou eenmaal 18 jaar jonger en heeft jaren les gehad van Moscheles, die Voroshilovs muziek heel vaak gehoord moet hebben. Maar bij Beethoven was dat net andersom. Het was rond 1820 heel moeilijk om niet door Beethoven beïnvloed te worden en waarschijnlijk wilde Voroshilov ook niets liever. Ongeveer tegelijkertijd met de vioolsonate die we net hebben gehoord, schreef hij zijn enige pianosonate, opus 20. Beethoven was er weg van en als je hem hoort, dan kan je je dat goed voorstellen. Opmerkelijk is dat er geen langzaam deel in deze sonate zit. U gaat luisteren naar Radoslav Kvapil.

Radoslav Kvapil met Voroshíček's enige pianosonate. Muziek vind ik die best wat vaker gespeeld zou mogen worden. Maar ja, een groot deel van het concertpubliek is nou eenmaal een beetje eenkennig. In 1818 had Voroshíček een baan gekregen als assistent-dirigent van het Gesellschaft der Musikfreunde. Hoe hij de tijd vond, ja, dat is me een raadsel. Maar het lukte hem desondanks hij had dus een enorm drukke muziekpraktijk om toch nog die rechtenstudie van hem af te ronden. En hij kreeg een baan op het ministerie van Defensie. Maar toen er een paar maanden later een mogelijkheid ontstond om organist te worden aan het keizerlijk hof, ja, toen solliciteerde hij. En omdat hij zo ongelooflijk goed kon improviseren, eindigde hij als nummer 1 voor een aantal geduchte concurrenten, waaronder de broer van Schubert, Ferdinand. Dus nam hij meteen weer ontslag bij het ministerie. Om als dirigent ook eigen werk te kunnen uitvoeren, componeerde hij een symfonie. Ik laat u daaruit het Andante horen. Het Zuidwestfunk Symfonieorkester staat onder leiding van Petter Altrichter.

Andante uit Voroshicheks enige symfonie. En het werd gespeeld door het Südwest Symfonieorkester onder leiding van Peter Altrichter. Hij schreef deze symfonie in 1823. Economisch gezien ging het hem voor de wind. Hij had een dubbel inkomen als dirigent en als hoforganist, maar hij leed sinds 1820 aan tuberculose en kon dus niet altijd aan zijn verplichtingen voldoen. Hij moest ook geregeld gaan kuren in Karlsbad en Graz. We hebben een paar portretten van hem en ook een beschrijving van een tijdgenoot. Hier komt hij. Hij was klein van stuk en mager en zijn uiterlijk zou onopvallend geweest zijn als hij geen alerte, intelligente en opmerkelijk lichte blauwe ogen had gehad. Hij was optimistisch, vrolijk, hartelijk en hij liet iedereen in zijn waarde. Tot zover deze beschrijving van Voroshichek. Als componist bewoog hij zich in alle genres. We hebben van hem ook een rondo voor strijkkwartet uit 1823. U hoort het Kochan-kwartet.

Dat was het Rondo opus 11 van Voroshíček door het Kocian kwartet. Een van de thema's deed me sterk denken aan de 8e symfonie van Beethoven. Geschreven dit stuk in 1823. Vanaf dat jaar ging het snel bergafwaarts met zijn gezondheid. Beethoven maakte zich zo ongerust dat hij zijn eigen dokter naar hem toestuurde. Maar doktoren konden weinig meer voor hem doen en hij moest ontslag nemen als hoforganist. Componeren deed hij nog wel eens. Hij schreef vlak voor zijn dood nog een mis. Daaruit draai ik eigenlijk alleen de laatste twee delen, uitgevoerd door het Praags Kamerkoor en het Tsjechisch Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Paul Freeman.

0: Tot slot van de wandeling hoorde u het strijkkwartet in A-groot op 106 van Robert Fuchs, uitgevoerd door het Minguet-kwartet. De wandeling wordt voor de concertzender samengesteld door Jan Kruid.
1: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek, 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is partner van het Koninklijk Concertgebouworkest.

Welkom bij de Concertzender. Dit is het programma 50 jaar Koninklijke Filharmonisch Orkest van Luik. En vandaag heel veel muziek van César Franck. Om precies te zijn, het symfonische gedicht Psyche van César Franck. Het is zijn langste orkestwerk wat hij geschreven heeft. Een groots werk, einde met een groot koor. Het is gebaseerd op Psyche uit de Metamorfose van Apuleius. Wat je misschien wel beter kent als het werk De Gouden Ezel. Het bestaat uit drie delen waarvan je opeenvolgend hoort Psyche's slaap, De tuinen van Eros en Psyche's zonde. Ook al op verschillende bronnen melden dat het vooral ook de klachten en het lijden van Psyche zijn die

Laatste, nou, daar hoor je een groot koor in. Frank componeerde het resulterend in 1887. En je hoort hier de koren van de Waalse RTB en de Vlaamse BRT. Het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss.

De hele drie kwartier durende psyche van César August, Jean, Guillaume, Hubert, Frank. Met de koren van de RTB, de BRT. Paul Strauss dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dat programma, daar ben je naar aan het luisteren. 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik hier op de Concertzender. Datzelfde orkest en de dirigent die gaan nu verder met twee marsen. Betrekkelijk korter wel hoor. Allereerst een mars uit de opera Vorst Igor van Alexander Borodin.

Dat waren tot besluit vier delen uit de sonate in Bes, grote terts van Joseph Anton Stefan. Ik had u nu nog niet verteld wanneer Joseph Stefan leefde. Het was tussen 1726 en 1797. Hij heeft dus de hele ontwikkeling meegemaakt van de fortepiano. Mozart schreef ook zeer positief over de fortepiano en zeker die over van Stein. In ons volgende programma kunt u meer sonates horen van Joseph Anton Stefan. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 2 van een nieuwe serie programma's getiteld Geniale Muziekvrienden. Ze gaan over wat Mozart en Haydn voor elkaar hebben betekend. Deel 1 sloten we af met een staaltje ghostwriting van Mozart. Ik vertelde dat zijn vriend Michael Haydn, dat is de broer van Jozef, in de problemen zat omdat hij een opdracht tot het schrijven van 6 duo's voor viool en altviool niet op tijd afkreeg. Daardoor dreigde de aartsbisschop zijn salaris in te houden. Mozart, die door de aartsbisschop op staande voet ontslagen was en alweer een tijd in Wenen woonde, was toevallig bij Michael Haydn op bezoek toen hij hem dit vertelde. En hij bood genereus aan om wel even 2 duo's te schrijven. Hij heeft daarin geprobeerd een beetje in de stijl van Michael Haydn te schrijven, om de kans te verkleinen dat de aartsbisschop achter dit bedrog zou komen. Maar dat is maar ten dele gelukt. En daar mogen we blij om zijn. Want er ontstonden voor deze kwetsbare combinatie 2 meesterwerken, vind ik, waar Mozart zelf ook tevreden over was. Vorige keer konden we horen dat Michael Haydn's muziek niet kan tippen aan die van Mozart. En toch verschenen Mozart's stukken onder Michael Haydn's naam en de aartsbisschop kreeg geen argwaan. Want die haatte Mozart en had, potentaat die hij was, Michael vast ontslagen als hij erachter was gekomen. Goed, een concert met alleen maar een viool en een altviool heb ik in ieder geval nog nooit meegemaakt. Daarom hoor je deze duo's zelden of nooit.

Dus dacht ik, goede gelegenheid om ze allebei te draaien. We beginnen met het duo KV 423. Een stralend stuk waarin viool en altviool voortdurend met elkaar in gesprek zijn en om elkaar heen dartelen. We horen ook dat Mozart uitgebreid had kennis gemaakt met de muziek van Bach en Händel en meer fugatisch is gaan schrijven. Thema's en begeleiding worden daarin net zo belangrijk en inwisselbaar. We gaan luisteren naar violiste Antje Weithaas en altiste Tabea Zimmermann. Mozart dus, duo in G, KV 423.

Mozarts duo KV 423. Ja, mooie, rijke muziek toch, hè? Voor twee instrumenten. Sorry voor de kleine ongerechtigheid voor het langzame deel. Goed, zo mogelijk nog rijker en met nog meer diepgang is het volgende duo, KV 424. Het langzame deel daaruit hebben we vorige keer al gedraaid en dat komt dus nu nog een keertje voorbij. En ik zou zeggen, dat is geen straf, want het is ongelooflijk wat Mozart hier voor elkaar krijgt met twee eenzame strijkers. In dat langzame deel speelt de altviool bijna voortdurend dubbelklanken, wat voor Mozart nieuwe harmonische mogelijkheden opent. We gaan weer luisteren naar dezelfde, vind ik, prachtig spelende Duitse dames, Antje Weithaas, viool, en Tabea Zimmermann, altviool.

Dat was Mozarts wonderschone duo KV424 door violiste Antje Weithaas en Tabea Zimmerman op de alt. Mozart schreef het dus samen met dat eerste duo om zijn vriend Michael Haydn uit de brand te helpen. Die bewaarde Mozarts manuscripten zijn hele leven in een vitrinekastje. Dat gebeurde allemaal in Salzburg en daar blijven we nog even met Mozart. Want het voornaamste doel van zijn bezoek was om zijn vader om te turnen. Die had namelijk meer dan eens zijn afkeuring laten blijken van Mozarts mésalliance met Constanze. Vader Leopold ontvangt dus Mozart en zijn vrouw uiterst koel. Hij vindt Constanze nogal onbenullig en had een ander soort vrouw in gedachten voor zijn geniale zoon. Mozart doet een poging om zijn vader overstag te krijgen door Constanze mee te laten zingen in een mis van eigen hand. En die wordt uitgevoerd in de Sankt-Peterkerk. En dit gedeelte is voor de sopraan het hoogtepunt uit die mis in C klein. De interactie tussen de blazers en zo'n kwetsbare sopraan, ja, dat heeft voor mij iets hemels.

Ja, fragmentje uit Mozarts mis in C-klein, KV 427. Zelfs met deze muziek lukt het Mozart niet echt om zijn vader te laten ontdooien. Leopold blijft afstandelijk en laat Constanze keer op keer merken dat ze van de koude kant is. Goed, Mozart en zij reizen weer naar Wenen. Daar krijgen ze verschrikkelijk nieuws te horen. Hun zoontje Raimund Leopold, nog maar een paar maanden oud, is tijdens hun verblijf in Wenen overleden. In een brief schrijft Mozart: "We zijn allebei erg bedroefd om ons arme, lieve, dikke, schattige jongetje." Nou, dit gebeurde allemaal herfst 1783. Eind december dat jaar zijn er in Wenen 2 dagen achter elkaar concerten. Tijdens de repetitie van deze concerten schudden Mozart en Haydn elkaar waarschijnlijk voor het eerst de hand. Er klinkt muziek van Mozart, maar ook van Joseph Haydn, die in Wenen is omdat hij even niks te doen heeft voor het vorstenhuis Esterhazy, waar hij in dienst is. Van Haydn worden er waarschijnlijk delen uitgevoerd uit zijn oratorium Il Ritorno di Tobia, onwaarschijnlijk heftige muziek waarin hij een storm verklankt.

Ja, dit koor uit Haydn's oratorium Il Ritorno di Tobia rekent wel even af met de brave Haydn. Hij is hierin begonnen met klankschilderen, zoals hij dat later uitgebreid zou doen in zijn oratoria Die Schöpfung en Die Jahreszeiten. Nog een kort voorbeeld uit hetzelfde stuk, een juichend loflied op de Almachtige God. En dat God alom aanwezig is en onbeperkte mogelijkheden heeft, illustreert Haydn ontroerend naïef met behulp van grote octaafsprongen en een virtuose orkestpartij. Bedankt voor het luisteren, ook namens technicus Ronald Visser. Op 5 juni gaan we verder met geniale muziekvrienden. Tot dan.